De beste classic hits. Dit is Harlem Shuffle.

24 uur per dag. De beste classic hits. Dit is Haarlem Shuffle.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl. Dit is Haarlem Shuffle. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl. Dit is Haarlem Shuffle. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Buiten is het 6 graden. Dit is Haarlem Shuffle.
1: Dave, yeah. I got a little song I wanna sing.
2: Yeah!
1: Eddie

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond korte A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zegen van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. Raadslid Ems Post van Zon heeft zich afgesplitst van Heemsteeds Burgerbelang. Volgens de partij verschillen de inzichten over de samenwerking en werkwijze te veel. Ze gaat voorlopig verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Post van Zon. Na de raadsvergadering van vandaag neemt ze de tijd om zich verder te oriënteren op de nieuwe situatie. De Grote Markt in Haarlem staat aanstaande zondag 10 mei in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 16:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. KLM vliegt langer niet op Dubai en bestemmingen in Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam zijn nu geschrapt tot en met 28 juni. Volgens de luchtvaartmaatschappij gebeurt dat vanwege de veiligheidssituatie in de regio. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse Bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse Bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iedereen die in hetzelfde KLM-vliegtuig zat als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het hantavirus, is in beeld bij de GGD. Ze krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld. Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en Britse patiënt. Een van hen is naar het Leidse Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Titelverdediger Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander in de finale. Het weer, de dag die begint vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
3: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
2: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
4: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
2: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Haarlem Shuffle.
1: Piep, piep, piep, piep, yeah.
0: Met nu verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad 8 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. Op de N235 Purmerend Amsterdam. Bij Ilpendam 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. Raadslid Ems Post van Zon heeft zich afgesplitst van Heemsteeds Burgerbelang. Volgens de partij verschillen de inzichten over de samenwerking en werkwijze te veel. Ze gaat voorlopig verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Post van Zon. Na de raadsvergadering van vandaag neemt ze de tijd om zich verder te oriënteren op de nieuwe situatie. De Grote Markt in Haarlem staat aanstaande zondag 10 mei in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 16:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. KLM vliegt langer niet op Dubai en bestemmingen in Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam zijn nu geschrapt tot en met 28 juni. Volgens de luchtvaartmaatschappij gebeurt dat vanwege de veiligheidssituatie in de regio. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse Bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse Bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russen hebben aangekondigd. Oekraïne stelde voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus veel aanvallen. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen raakten gewond en liggen met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden.
2: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad staat tussen afrit Avoorn en Purmerend 6 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
3: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
2: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
4: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
2: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amersfoort richting Amsterdam door olie op de weg tussen Naarden en Knoop het Diemen 12 kilometer file en 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag. De beste classic hits en het beste van vandaag. Dit is Haarlem Shuffle.

0: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. Raadslid Ems Post van Zon heeft zich afgesplitst van Heemsteeds Burgerbelang. Volgens de partij verschillen de inzichten over de samenwerking en werkwijze te veel. Ze gaat voorlopig verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Post van Zon. Na de raadsvergadering van vandaag neemt ze de tijd om zich verder te oriënteren op de nieuwe situatie. De Grote Markt in Haarlem staat aanstaande zondag 10 mei in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 16:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. KLM vliegt langer niet op Dubai en bestemmingen in Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam zijn nu geschrapt tot en met 28 juni. Volgens de luchtvaartmaatschappij gebeurt dat vanwege de veiligheidssituatie in de regio. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het OM eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden.
2: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Knoopend Diemen 15 kilometer stilstaand verkeer. Het ligt olie op de weg en daarom zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging, 8 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en de Nieuwmeer 10 minuten vertraging. Er staat een file op de A27 Almere richting Utrecht, 8 kilometer tussen Almere Hout en Eemnes. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn, een kwartier vertraging tussen afrit Nederhorst en Berg en Loendersloot in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: via Ziggo, kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
2: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
4: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
2: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Haarlem Shuffle. Met nu verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden 14 kilometer en 3 kwartier vertraging. Lang benzine op de weg. De weg is weer vrij. De A10 knoopt het Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 201 Hilversum uit Hoorn tussen afrit Nederoost en Berg en Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De beste classic hits en het beste van vandaag. Dit is Haarlem Shuffle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. Raadslid Ems Post van Zon heeft zich afgesplitst van Heemsteeds Burgerbelang. Volgens de partij verschillen de inzichten over de samenwerking en werkwijze te veel. Ze gaat voorlopig verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Post van Zon. Na de raadsvergadering van vandaag neemt ze de tijd om zich verder te oriënteren op de nieuwe situatie. De Grote Markt in Haarlem staat aanstaande zondag 10 mei in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 16:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. KLM vliegt langer niet op Dubai en bestemmingen in Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam zijn nu geschrapt tot en met 28 juni. Volgens de luchtvaartmaatschappij gebeurt dat vanwege de veiligheidssituatie in de regio. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse Bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse Bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren. En dan het weer. Het wordt vandaag een overwegend zonnige dag met een zachte temperatuur van maximaal 16 graden. Er staat weinig tot geen wind en het blijft ook droog.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. Raadslid Ems Post van Zon heeft zich afgesplitst van Heemsteeds Burgerbelang. Volgens de partij verschillen de inzichten over de samenwerking en werkwijze te veel. Ze gaat voorlopig verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Post van Zon. Na de raadsvergadering van vandaag neemt ze de tijd om zich verder te oriënteren op de nieuwe situatie. De Grote Markt in Haarlem staat aanstaande zondag 10 mei in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 16:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. KLM vliegt langer niet op Dubai en bestemmingen in Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam zijn nu geschrapt tot en met 28 juni. Volgens de luchtvaartmaatschappij gebeurt dat vanwege de veiligheidssituatie in de regio. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse Bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse Bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren. En dan het weer. Het wordt vandaag een overwegend zonnige dag met een zachte temperatuur van maximaal 16 graden. Er staat weinig tot geen wind en het blijft ook droog.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. Raadslid Ems Post van Zon heeft zich afgesplitst van Heemsteeds Burgerbelang. Volgens de partij verschillen de inzichten over de samenwerking en werkwijze te veel. Ze gaat voorlopig verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Post van Zon. Na de raadsvergadering van vandaag neemt ze de tijd om zich verder te oriënteren op de nieuwe situatie. De Grote Markt in Haarlem staat aanstaande zondag 10 mei in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 16:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. KLM vliegt langer niet op Dubai en bestemmingen in Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam zijn nu geschrapt tot en met 28 juni. Volgens de luchtvaartmaatschappij gebeurt dat vanwege de veiligheidssituatie in de regio. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse Bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse Bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren. En dan het weer. Het wordt vandaag een overwegend zonnige dag met een zachte temperatuur van maximaal 16 graden. Er staat weinig tot geen wind en het blijft ook droog.

0: de beste classic hits. Dit is Harlem Shuffle.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht...

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Bij een steekincident in de Generaal Cornierstraat in Haarlem raakte gisteravond een man gewond aan zijn hand. De politie hield een man en een vrouw aan na een conflict tussen betrokkenen. Omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen, zijn de verdachten later weer vrijgelaten. De straat werd tijdelijk afgezet, maar verder onderzoek komt er niet. Bewoners van een appartementencomplex aan de Jansweg klagen dat hun verwarming en warm water al sinds de winter steeds uitvallen. Ze moeten soms eerst checken of er warm water is voordat ze gaan douchen. De woningbouwvereniging Prewonen zegt dat het een lastig technisch probleem is en laat het systeem steeds resetten. In de derde week van juni wordt het hele ketelhuis vervangen, maar bewoners vinden dat het veel te lang duurt. Een bewoonster uit Heemstede vond een Aziatische geelpoothoornaar in haar keuken, wist die te vangen en heeft een imker ingeschakeld. Het bleek een koningin te zijn, die voor veel nakomelingen kan zorgen en schadelijk is voor andere insecten. In de regio worden steeds vaker van deze hoornaars gezien en gevangen. Ze voeden zich met vlinders, bijen, wespen en hommels. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar vormen wel een groot probleem voor onder andere honingbijen. De imker had de afgelopen 2 weken al 16 koninginnen gevangen in Heemstede. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag op Moederdag haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals een tentoonstelling over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs voor 2 verkrachtingen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. gaat nu in cassatie bij de Hoge Raad. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacentrum. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt de Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Bij een steekincident in de Generaal Cronjestraat in Haarlem raakte gisteravond een man gewond aan zijn hand. De politie hield een man en een vrouw aan na een conflict tussen betrokkenen. Omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen, zijn de verdachten later weer vrijgelaten. De straat werd tijdelijk afgezet, maar verder onderzoek komt er niet. Bewoners van een appartementencomplex aan de Jansweg klagen dat hun verwarming en warm water al sinds de winter steeds uitvallen. Ze moeten soms eerst checken of er warm water is voordat ze gaan douchen. De woningbouwvereniging Prewonen zegt dat het een lastig technisch probleem is en laat het systeem steeds resetten. In de derde week van juni wordt het hele ketelhuis vervangen, maar bewoners vinden dat het veel te lang duurt. Een bewoonster uit Heemstede vond een Aziatische geelpoothoornaar in haar keuken, wist die te vangen en heeft een imker ingeschakeld. Het bleek een koningin te zijn, die voor veel nakomelingen kan zorgen en schadelijk is voor andere insecten. In de regio worden steeds vaker van deze hoornaars gezien en gevangen. Ze voeden zich met vlinders, bijen, wespen en hommels. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar vormen wel een groot probleem voor onder andere honingbijen. De imker had de afgelopen 2 weken al 16 koninginnen gevangen in Heemstede. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag, op moederdag, haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals een tentoonstelling over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij. En dan nog het weer in de regio. Geregeld zon met soms wat wolkenvelden en het wordt zo'n 15 graden. In het weekend kan het zelfs weer 20 graden worden.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoten in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Bij een steekincident in de Generaal Cognetstraat in Haarlem raakte gisteravond een man gewond aan zijn hand. De politie hield een man en een vrouw aan na een conflict tussen betrokkenen. Omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen, zijn de verdachten later weer vrijgelaten. De straat werd tijdelijk afgezet, maar verder onderzoek komt er niet. Bewoners van een appartementencomplex aan de Jansweg klagen dat hun verwarming en warm water al sinds de winter steeds uitvallen. Ze moeten soms eerst checken of er warm water is voordat ze gaan douchen. De woningbouwvereniging Prewonen zegt dat het een lastig technisch probleem is en laat het systeem steeds resetten. In de derde week van juni wordt het hele ketelhuis vervangen, maar bewoners vinden dat het veel te lang duurt. Een bewoonster uit Heemstede vond een Aziatische geelpoothoornaar in haar keuken, wist die te vangen en heeft een imker ingeschakeld. Het bleek een koningin te zijn, die voor veel nakomelingen kan zorgen en schadelijk is voor andere insecten. In de regio worden steeds vaker van deze hoornaars gezien en gevangen. Ze voeden zich met vlinders, bijen, wespen en hommels. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar vormen wel een groot probleem voor onder andere honingbijen. De imker had de afgelopen 2 weken al 16 koninginnen gevangen in Heemstede. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag op Moederdag haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals een tentoonstelling over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij. En dan nog het weer in de regio. Geregeld zon met soms wat wolkenvelden en het wordt zo'n 15 graden. In het weekend kan het zelfs weer 20 graden worden.

0: via Ziggo, kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Bij een steekincident in de Generaal Cornierstraat in Haarlem raakte gisteravond een man gewond aan zijn hand. De politie hield een man en een vrouw aan na een conflict tussen betrokkenen. Omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen, zijn de verdachten later weer vrijgelaten. De straat werd tijdelijk afgezet, maar verder onderzoek komt er niet. Bewoners van een appartementencomplex aan de Jansweg klagen dat hun verwarming en warm water al sinds de winter steeds uitvallen. Ze moeten soms eerst checken of er warm water is voordat ze gaan douchen. De woningbouwvereniging Prewonen zegt dat het een lastig technisch probleem is en laat het systeem steeds resetten. In de derde week van juni wordt het hele ketelhuis vervangen, maar bewoners vinden dat het veel te lang duurt. Een bewoonster uit Heemstede vond een Aziatische geelpoothoornaar in haar keuken, wist die te vangen en heeft een imker ingeschakeld. Het bleek een koningin te zijn, die voor veel nakomelingen kan zorgen en schadelijk is voor andere insecten. In de regio worden steeds vaker van deze hoornaars gezien en gevangen. Ze voeden zich met vlinders, bijen, wespen en hommels. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar vormen wel een groot probleem voor onder andere honingbijen. De imker had de afgelopen 2 weken al 16 koninginnen gevangen in Heemstede. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag, op Moederdag, haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals een tentoonstelling over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij. En dan nog het weer in de regio. Geregeld zon met soms wat wolkenvelden en het wordt zo'n 15 graden. In het weekend kan het zelfs weer 20 graden worden.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. De A7 van Zaanstad naar Horen doe je er 10 minuten langer over tussen Zaandam en Purmerend. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Bij een steekincident in de Generaal Cornierstraat in Haarlem raakte gisteravond een man gewond aan zijn hand. De politie hield een man en een vrouw aan na een conflict tussen betrokkenen. Omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen, zijn de verdachten later weer vrijgelaten. De straat werd tijdelijk afgezet, maar verder onderzoek komt er niet. Bewoners van een appartementencomplex aan de Jansweg klagen dat hun verwarming en warm water al sinds de winter steeds uitvallen. Ze moeten soms eerst checken of er warm water is voordat ze gaan douchen. De woningbouwvereniging Prewonen zegt dat het een lastig technisch probleem is en laat het systeem steeds resetten. In de derde week van juni wordt het hele ketelhuis vervangen, maar bewoners vinden dat het veel te lang duurt. Een bewoonster uit Heemstede vond een Aziatische geelpoothoornaar in haar keuken, wist die te vangen en heeft een imker ingeschakeld. Het bleek een koningin te zijn, die voor veel nakomelingen kan zorgen en schadelijk is voor andere insecten. In de regio worden steeds vaker van deze hoornaars gezien en gevangen. Ze voeden zich met vlinders, bijen, wespen en hommels. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar vormen wel een groot probleem voor onder andere honingbijen. De imker had de afgelopen 2 weken al 16 koninginnen gevangen in Heemstede. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag op Moederdag haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals een tentoonstelling over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd door het RIVM. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk gevolg van een oefening met mijnen, blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Door de grote brand bij een datacenter bij Almere zijn verschillende instellingen en bedrijven niet goed bereikbaar. Ze draaien op servers bij het datacenter. De brand is nog niet onder controle. Morgen, net als vandaag, veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag met maximaal 19 graden.
2: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen in Noord-Holland. Er staan 11 files op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Heb je nu 10 minuten vertraging tussen Breukelen en Utrecht Centrum. En ook 10 minuten extra ben je kwijt op de ringweg van Amsterdam. De A10 Oost richting de A10 West tussen Over Amstel en Slotervaart. 5 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl. Dit is Haarlem Shuffle! Nu het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat een dikke 50 kilometer file. Op de meeste wegen heb je maar een minuutje of 5 vertraging. Dat valt reuze mee. Maar op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad, de A10 Oost naar de A10 West, heb je tussen Over Amstel en Slotervaart nu 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedenavond, ik ben Therese Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Bij een steekincident in de Generaal Cornierstraat in Haarlem raakte gisteravond een man gewond aan zijn hand. De politie hield een man en een vrouw aan na een conflict tussen betrokkenen. Omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen, zijn de verdachten later weer vrijgelaten. De straat werd tijdelijk afgezet, maar verder onderzoek komt er niet. Bewoners van een appartementencomplex aan de Jansweg klagen dat hun verwarming en warm water al sinds de winter steeds uitvallen. Ze moeten soms eerst checken of er warm water is voordat ze gaan douchen. De woningbouwvereniging Prewonen zegt dat het een lastig technisch probleem is en laat het systeem steeds resetten. In de derde week van juni wordt het hele ketelhuis vervangen, maar bewoners vinden dat het veel te lang duurt. Een bewoonster uit Heemstede vond een Aziatische geelpoothoornaar in haar keuken, wist die te vangen en heeft een imker ingeschakeld. Het bleek een koningin te zijn, die voor veel nakomelingen kan zorgen en schadelijk is voor andere insecten. In de regio worden steeds vaker van deze hoornaars gezien en gevangen. Ze voeden zich met vlinders, bijen, wespen en hommels. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar vormen wel een groot probleem voor onder andere honingbijen. De imker had de afgelopen 2 weken al 16 koninginnen gevangen in Heemstede. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag, op Moederdag, haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals een tentoonstelling over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de opvarende van het schip De Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het Hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het Hantavirus heeft. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. De 5e etappe van de Vuelta Femenina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Dan het weer. Vanavond is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen zon en wolken. Dan wordt het maximaal 19 graden.
2: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nog vertraging aan de zuidkant van Amsterdam. De A10 Oost naar de A10 West tussen Watergraafsmeer en Slotervaart. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
3: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
4: 12 maanden zitten.
3: Nou, weet je wat?
5: Ja, ja? 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
3: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
4: Hoe kwam dat binnen bij je?
3: Ja, heftig, hè. Dus...
2: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.